Trouwerode, BWV 198, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman. En tot zover geen dag zonder Bach, op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert Jan Bach over de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus Passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat iedere werkdag wordt uitgezonden tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de cello. En daar hebben we eigenlijk twee aanleidingen voor. Zaterdag 1 maart is het Bach-Cello-dag. Ja, die heb je ook al. Bach-Cello-dag met Pieter Wispelwey. 'S Middags masterclass in het Bethanieklooster en 's avonds in de Noorderkerk. Weer alle 6 cello-suites van Bach door de master himself. Info kunt u krijgen bij noorderkerkconcerten.nl. En daarom is het aanstaande woensdag bij ons solistendag met Pieter Wispelwey. En tevens, dat is ook wel aardig om te weten, is er een mooie dubbel cd uitgekomen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Dat is het NMF, waar de cello centraal staat. Onder de naam Hulptroepen voor Bach. Maar de cellisten op hun prachtige leeninstrumenten zijn mystery guests. En u mag het raden. En zo ja, doet u dat goed, dat raden, dan komt zo'n cellist of celliste bij u thuis een concert voor u geven. Iedere uitzending besluiten we daarom steeds met een onbekende cellist die Bach speelt. Behalve dan woensdag natuurlijk, dat hebben we al verklapt, want dat is dan Pieter Wispelwey dus. We beginnen nu met de cello met voorloper en inspirator van Bach, Antonio Vivaldi. Die schreef al heel veel voor de cello, sonates en concerten. En hier is de prachtige 5e sonate in E klein, RV 40, gespeeld door Christophe Quin en Christopher Hogwood.

De vijfde cellosonate in E-klein van Antonio Vivaldi werd gespeeld door Christophe Coin en Christopher Hogwood. En dan zondag 2 maart 2014. Dat wordt de Bach-kantate uitgevoerd in de Geertekerk in Utrecht, 's avonds om 19:30. En dat is de kantate Gott, man lobe dich in der Stille, BWV 120. En het geheel staat dan onder leiding van Gerrit Maas. U kunt ook weer inlichtingen krijgen via Utrechtse Bach-kantatediensten. En bij die Bach-kantatedienst in de Geertekerk, dan kunt u meezingen, maar u moet zich wel bij tijds opgeven. Het is weer een heel bijzondere kantate waar het hier om gaat, in 1742 uitgevoerd voor de installatie van de Nieuwe Raad in Leipzig, in een tijd dat Bach eigenlijk geen nieuwe kerkmuziek meer schreef, maar die alleen nog iedere zon- en feestdag uitvoerde. Hij richtte zich op abstracte werk als de Goldberg-variaties en mogelijk ook met het samenstellen van zijn hohe messen. Maar hier pakt hij weer eens uit en schrijft voor de raad, die hem zoveel dwars zat, maar waar hij geen last meer van had, sinds hij in 1736 de titel van hofcompositeur had gekregen. De koninklijke bescherming maakt hem haast onaantastbaar. Hij gebruikt weer veel oud werk. Dat doet hij zo'n 400 maal in zijn leven. Händel trouwens nog veel vaker, maar schrijft een ongewoon begin. De raad was gewend aan trompetten en pauken voor een feestje, maar Bach geeft hen een heel intieme aria met opera-allure die niet had misstaan in een opera voor Dresden. Een prachtig stuk in zijn 8e maat, intiem, maar ook heel virtuoos. De tekst gaat over man lobet dich in der Stille, de stilte. Ja, geen toeters en bellen dus. Raad of geen raad. De muziek en haar zeggingskracht gaan voor. Maar ze krijgen hun zin, want daarna breekt een koor uit dat we kennen als het expecto uit de hohe messen. Wervelende, krachtige muziek die alle treurigheid weerstaat en omvormt tot positieve energie. Straks heel passend in de hohe messen als ik verwacht de opstanding der doden. Muziek als tegengif tegen dood en verstarring. Dat is nog niet genoeg, want als tweede aria komt er eentje voor de sopraan, Heil und Segen. Voor de raad is de zegenbede ook weer in 6/8 maat.

Gott man lobe dich in der Stille. Dat was BWV 120 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Hanna Blasikova, sopraan, Robin Blaise, altes, Sato Mutsukoshi, tenor, Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En nu even een heel ander geluid, een vroeg orgelwerk uit Bachs periode in Arnstadt, toen hij begon als virtuoos organist. Amper 20 was hij, en toen componeerde hij dit soort werken. De mensen in dat provinciestadje, dat Arnstadt, die begrepen er niks van. Er waren zelfs klachten over. Hij ging tijdens de preek nog eens een wijntje drinken in de kroeg en werd gesignaleerd met een jonge juffrouw op de orgelbank. Wel een juffrouw met wie hij later trouwde, een echte Bachin. Maria Barbara Bach. U hoort het Preludium en Fuga in F groot, BWV 566. En de uitvoering geschiet door Wilhelm Krumbach. Hij speelt op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm im Itzgrund.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Exertium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm in Itzgrund. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D-klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Ook deze woensdag, het is immers een werkdag, weer van 1 tot 2 op de Concertcenter het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Het is woensdag en tegenwoordig hebben we er een gewoonte van gemaakt om er een solistendag van te maken tussen 1 en 2. En de solistendag is vandaag voor Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey is geboren op 25 september in Haarlem en dat was in het jaar 1962. En hij groeide op in Zandpoort, dat ligt even boven Haarlem. Zijn vader is een fanatiek amateurmuzikus en de jonge Pieter hoort dan ook vaak zijn vader strijkkwartet repeteren. En op zijn 19e verhuist Pieter Wispelwey naar Amsterdam, waar hij sindsdien in een 17e eeuws huis aan de Noordermarkt woont. Hij gaat er studeren bij Dickie Broeke en bij Anner Bijlsma en vervolgt later zijn studie in de Verenigde Staten bij Paul Katz en bij William Pleath in het Verenigd Koninkrijk. Wispelwey speelt zowel op historische als op moderne instrumenten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot Carter, Karel, Schnitke en jonge Nederlandse hedendaagse componisten. In 1992 kreeg Pieter Wispelwey als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Jaarlijks geeft hij integrale uitvoeringen van de cellosuites van Bach, de suites van Benjamin Britten en de sonates van Beethoven en Brahms op historische en moderne instrumenten, meestal in de Noorderkerk in Amsterdam. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit met verschillende pianisten, fortepianisten, Robert Levin en Paolo Giacometti. Pieter Wispelwey wordt inmiddels beschouwd als een van de meest vooraanstaande cellisten en is een regelmatig terugkerende gast op alle internationale muziekpodia. Pieter Wispelwey heeft reeds meer dan 20 cd-opnamen gemaakt voor het Channel Classics label, waarvan er 6 een internationale prijs hebben gewonnen. 3 maal nam hij de cellosuites van Johann Sebastian Bach op en wil dat om de zoveel tijd blijven doen. Pieter Wispelwey bespeelt een Giovanni Battista Guadagnini cello uit 1760 en een Rombouts barok cello uit 1710. Hij is inmiddels verhuisd naar een boerderij in Grootschermer. We beginnen met de tweede gamma-sonate in D groot, BWV 1028... die Pieter Wispelwey speelt op de cello piccolo, waarover straks meer. Richard Iger begeleidt hem op de fortepiano. Bach heeft die aan het eind van zijn leven gespeeld. Hij heeft er niet expliciet voor geschreven. Maar wat een mooie combinatie hier. Het derde deel, het andante, is werkelijk van een ongekende schoonheid en diepgang.

En zo klonk dan de tweede gamba-sonate in D groot, BWV 1028. Met als delen Adagio Allegro, Andante, dat is het tweede deel dus, en dan weer Allegro. U hoorde Pieter Wispelwey en Richard Eger bespeelde de fortepiano. Darm versus staal. Ja, de beide Amsterdamse docenten van Pieter Wispelwey leerden hem niet alleen te spelen op de moderne cello, maar brengen hem daarnaast de liefde bij voor het spelen op historische cello's. Naast de cello met de stalen snaren voelt Pieter Wispelwey zich ook thuis op de barokcello met darmsnaren. Lange tijd werd Wispelwey gezien als een barokcellist. Maar zelf neemt hij daar uitdrukkelijk afstand van. Hij is ervan overtuigd dat 18e en 19e eeuwse muziek een stuk beter klinkt op een cello met darmsnaren, maar hij is geen purist. Als de omstandigheden waarin hij speelt het niet toelaten, bijvoorbeeld een te grote zaal, het is te warm of te vochtig, dan neemt hij zijn moderne cello. Pieter Wispelwey probeert niet de gebaande paden te bewandelen. En zo heeft hij altijd geweigerd te studeren bij een docent die handig voor zijn carrière kon zijn, om mee te doen aan concoursen. Het kleinere label Channel Classics, waarvoor hij al diverse cd's opnam, laat hem vrij in zijn soms niet doorsnee keuzes voor het op te nemen repertoire. Zo maakte hij bewerkingen van Schubert vioolsonatines en werken van Chopin. Iets waar de grotere labels al snel voor zouden zijn teruggeschrokken. En nu verscheen een cd met werk van Prokofjev, Tcherepin en Crumb. Hij speelt nu de majestueuze zesde suite in D groot, à 5 cordes, BWV 1012, op cello piccolo, waar het mogelijk ook voor geschreven is. En dat is een wat kleinere cello met een vijfde snaar, een E-snaar, waardoor het bereik groter wordt en de klank hoger komt. Dit is overweldigende muziek. Ze gaat van top tot top en natuurlijk weer zesdelig. Prelude, allemande, courante, sarabande, Gavotte 1 en 2 en Gigue.

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziek Instrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassie weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95... en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Rara van wie was de uitvoering? Bach@concertzender.nl. Daar kunt u uw oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broerenkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 23:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze cantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalkantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

U hoorde die Deutsche Passion nach Johannes, in 1568 gecomponeerd door Joachim van Burg en uitgevoerd door Vox Luminis. Maar degene die Bach toch het meest beïnvloedde was toch de grote Heinrich Schütz. Hij nam van over de Alpen de opera-aanpak mee uit Venetië en beïnvloedde met diens leermeester Monteverdi weer indirect Bach. Bij Schütz is alles goed te verstaan en de toonhoogtes corresponderen veel meer met het gevoel dat de handeling bij ons oproept. Maar het zal Bach zijn die dat zo perfect doet, dat samengaan van inhoud en klank, dat we steeds weer ontroerd worden. U hoort nu Jezus bij Pilatus, een kernstuk uit het Evangelie van Johannes.

Dat was uit de Johannespassioen van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Capella Augustana, onder leiding van Matteo Messori. We sluiten deze week ieder blok van de Johannespassie af met een heel ander soort muziek, namelijk uit de Brandenburgse concerten. We luisteren nu naar nummer 1, geheel in Franse stijl een aaneenschakeling van dansen. De horens zijn duidelijk gericht op de jagende adel, zoals de heer van Brandenburg aan wie Bach deze concerten opdroeg. En hoor hoe heerlijk deze concerten worden gespeeld door de Dunedins onder leiding van John Budd. John Budd, een echte kapelmeester, klavierspeler, koor- en orkestdirigent, filosoof en ook nog een van de vooraanstaande Bach-onderzoekers. Professor in Glasgow en Cambridge. Het klinkt niet bepaald academisch. Wel, elk detail is te horen.

Joanna Lunn was de sopraan bij het Dunedin Concert. Johannes, die zo zijn connecties heeft, smokkelt Petrus naar binnen, de rechtszaal in. En dan wordt Petrus ontmaskerd en verraadt hij Jezus Christus voor de eerste keer. De literator Johannes beschrijft daarna hoe Petrus het er koud van krijgt. Een schokkende rilling overmandt de verrader. Lichaamstaal. Bach toonzet dat prachtig en treffend. Dit stuk wordt afgesloten met zo'n typisch Matthäus-passiekoraal, zoals die weinig voorkomen in de Johannespassie. Dus hier een tekst van de mysticus Paul Gerhardt op de oerbekende melodie Wer hat dich so geschlagen? Bach gebruikt twee coupletten.

Dan nu, door dezelfde Dunedin's, het tweede Brandenburg-concert, waarin de koninklijke trompet zo meesterlijk tegen de tedere blokfluit wordt neergezet. Contrast, barok, Bach.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Butt. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag en de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Wilde Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van de ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannes Passion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. We laten nu eerst een gedeelte van de Johannes Passion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname, daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannes Passion, Daar sprach Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, Betrachte mijn zelen, en dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe en worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachte mijn zelen met ängstigen vergnügen und met bitterer lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

U hoorde niet alleen Max van Egmond, maar ook Nicolas Harnoncourt op de cello en zijn vrouw Alice Harnoncourt op een van de violas d'amore. Aan het orgel zat Gustav Leonhard, een waarlijk historische opname die in 1966 uitkwam op de langspeelplaat bij Telefunken met het authentieke ensemble Consensus Musicus. Men was zo bang dat het publiek de aanpak van de begeesterde Harnoncourt, die de leiding had, niet zou accepteren, dat op de LP-cassette als dirigent maar de naam van Hans Gillesberger, de leider van de Wiener Sängerknaben, in feite een tweederangs dirigent, was vermeld. Het was zo ongewoon dat een dirigent ook meespeelde op zijn cello, dat men dat maar veiliger vond. Hier begon in feite de revolutie van de HIP, de Historically Informed Performance. Dat klopte ook historisch, want Bach begon zijn revolutie ooit met de Johannes Passion, dus nog voor hij aan zijn Matthäuspassion begon. Bij de Beatles is dat eigenlijk hetzelfde gegaan. Hun LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kreeg de faam. Maar de LP die daaraan vooraf ging, Revolver, letterlijk omwentelaar, begon de omwenteling pas echt in de toenmalige popmuziek. Ook in 1966, hetzelfde jaar dus gelijktijdig met de Johannespassion van Harnoncourt. Zeitgeist. Deze muzikale ontwikkelingen gingen gelijk op met de culturele revolutie in Europa. Zoals Provo en de notenkrakeracties tegen het Concertgebouworkest. In de veel bekendere Matthäuspassion van Harnoncourt uit 1970 zong Max alleen de basaria's en dan het prachtige Mache dich mein Herze rein in een zeer overtuigende uitvoering. U hoort dus eerst het recitatief Am Abend als Kühlewar en daarna de aria Mache dich mein Herze rein, de laatste aria van de Matthäuspassion waarin alles tot rust komt en de pijn van de obo de cacia's wordt opgenomen in de verzadigde klank van de strijkers. Het is een mooie wiegende dans waaraan we ons mogen overgeven. Hoor de meesterzanger Max van Egmond in het meesterwerk van Johann Sebastian Bach.

U hoorde de arie uit de Matthäus-Passion an Abend da es kühle war und mache dich mein Herz rein, gezongen door Max van Egmond met Nicolas Harnoncourt, die het Consensus Musicus Orkest leidt. In de meer introverte Matthäus-Passion van Gustav Leonhard uit 1980 zong Max de Christuspartij, geflankeerd door mensen als René Jacobs als alt en Christophe Prigardien als tenor, evangelist. Hoor hoe Max hier de instellingswoorden van het avondmaal zingt, die prachtige muziek die Bach schreef voor dat haast heilige moment.

U hoorde Max van Egmond in de instellingswoorden van het avondmaal uit de Matthäus-Passion, samen met Gustav Leonhard en La Petite Bande, en Christophe Picardien als evangelist. Leonhard nam met Max in 1985 ook de Hohe Messe op. Hij zong daarin de heerlijke basaria Et in Spiritum Sanctum. Wellicht door zijn achtergrond als nieuwslezer, ja, dat brengt soms de meest getalenteerde mensen voort, was Max altijd in staat om een korte inleiding te houden op concerten en aria's die hij zelf zong. Helder en rustig, met duidelijke uitleg, wist hij in korte tijd de luisteraar in te wijden in allerlei achtergronden van het werk, waardoor de luisterervaring zo verrijkt wordt. Zonder enige moeite zong hij daarna zijn partij. We weten dat dat niet niks is, want je moet in zeer korte tijd dan wisselen van rol en ook van hersencircuit. De verteller gebruikt nu eenmaal een ander circuit dan de kunstenaar die daarna gaat musiceren. Een aantal grootheden kon dat goed. Leonard Bernstein, Sir Malcolm Sargent, Willem van Otterlo. Max van Egmond mag best in dat rijtje. Een waarlijk groot kunstenaar. Hij zingt nu uit de Hohe Messe Et in Spiritum Sanctum.

U hoorde Ette de Spiritum Sanctum uit Hooimessen, gezongen door Max van Egmond met La Petite Bande onder leiding van Gustav Leonhard. Max woont aan een van die kleinere en rustieke grachtjes in de Amsterdamse binnenstad. Niet ver van zijn geliefde Westerkerk, waar hij nu als pensionado deel uitmaakt van het Westerkerkkoor. Hij schrijft voor de Bach-cantates aldaar tekst en uitleg over de te zingen cantates en die zijn op hun website te lezen. Als u wel eens in het Zuiderbad zwemt, kunt u Max daar makkelijk aantreffen tijdens het lunchzwemmen. Zwemmen is goed voor de longen, dat u het maar even weet. En we luisteren nu naar een van die prachtige baskantates, namelijk Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerkverzeichnis 56. En die is opgenomen in 1977. Max is dan in de kracht van zijn stem, hij is ongeëvenaard. En wie leidt het barokorkestje? Ja, niemand minder dan Frans Brugge. Een van zijn eerste opnames als dirigent. Inmiddels topdirigent en nu zelfs terugkijkend op een weergaloos opgebouwd oeuvre met zijn orkest van de 18e eeuw, waarvan een aantal leden al aan deze opname meespelen. De eerste maten klinken al krachtig van deze kantaten en overtuigend. Een meesterhand, begeleid en meesterzinger.

laten en de volkomen overgave. Strak geïnstrumenteerd met alleen strijkers en dan die onnavolgbare altstem. Kerstin Ferrie zingt dit zo intens moederlijk en tegelijkertijd spiritueel dat je er al makkelijk aan over kunt geven. Opgenomen op 7 en 8 oktober 1952, haar laatste plaatopname met Sir Adrian Boult.

Dat was de aria uit de Johannes Passion, All is fulfilled, es ist volbracht. Aan het einde van zijn leven bewerkte Bach een aria uit zijn Himmelvaartsoratorium tot het wonderschone Agnus Dei in de hooimesse. Onafvolgbaar in zijn concentratie, met een serene smartelijkheid, een volledig loslaten.

0: Tot besluit van de Kerstinferiëdag hoorde u uit de Hooi Messe het Agnus Dei, gezongen door Kerstinferiër, begeleid door de London Philharmonic Orchestra van Sir Adrian Boult. Dit was de prachtige Kerstinferiëdag van Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U kunt het altijd terugluisteren via internet en alles op de playlist nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de Concertzender, Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muiderberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de Concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmermann. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat, mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè. We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert-Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: ja,
2: van.
1: Ja, maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee, misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert-Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we dus hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cello-suite nummer 2.
1: Dat is goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat in Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar minder Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo-zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ja, ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantaten voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden, was ook nog leuk, openluchtconcerten, daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee? We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk, toch anders, ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep, deze muziek, zoals jij hem uitvoert, in een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Met Adolf Sax uit Luik, hè? Daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinant. Nog mooier, Dinant. Nou, met de grote rots, ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld. Ineens van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onde Martineau, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, ook voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja, altijd leuk, dat dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. En via de jazzmuziek, wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer zo'n soort van rare omzwerving. Mm-hmm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar toch wel klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Dan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven. Hè? Bizet en natuurlijk Ravel. En heel veel over.
2: Dat zijn orkestpartijen.
1: Orkestpartijen,
2: ja,
1: absoluut. Een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja, dat is logisch.
1: Is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Eigenlijk ook voor het orkest. Hè? Om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperblaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Ja, want dat range is, hè, van hoorde ik dat contrabas saxofoon. Hoe groot is die, zoiets, denk ik?
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, kan je inklimmen. Ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook gaat
2: Sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog, ja.
2: Maar daar speel ik niet op.
1: Nee.
2: Dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is vertegenwoordigd. Dus hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur. Visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: toch wel
2: een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dan begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, ping, tugadien, tugadien, ping. Het kwam voorbij en dan dacht ik, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Ja, dat was echt niet echt iets voor mij. Maar zeggen. Ja. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet.
1: Is er wegwezen?
2: Ja, het was niet iets. En dat heeft heel lang geduurd voordat überhaupt de Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar zeggen.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen, voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja.
1: Dat is opmerkelijk.
2: Dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja. Maar.
2: Maar ja, nou ja, het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria, daar wordt Bach zeker wel gebruikt. Ook om een aantal dingen te leren. Ja. Frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuziek, fluitpartita. Ja. Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niets van. Okay. Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Ja. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart...
1: Ja, goed, maar goed.
2: Bedankt voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Dan redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. En dus ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach op conservatorium, dat was nog geen combi.
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso begin jaren 80 was dat not done. En Bach heeft het misschien altijd wel een beetje gekund. Maar mijn leraar Ed Bogaert, die was er helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fuge. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalisches Opfer. Dan moest er altijd een paar bij. Mocht ik ook wel eens meedoen. Mm. Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven. Ja, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten en sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja, neem je plek in.
2: Ja.
0: Graag Arno Bornkamp. Wat gaan we precies horen, Govert-Jan? Kan jij...
1: Ja, dat is uit de fluitpartita, of eigenlijk moet je zeggen een partita... Het zijn reekstukken voor traverso, dwarsfluit, houten dwarsfluit. Voor solo, zonder klaversymbol of wat dan ook. Heel geëigend om ook te spelen dus op een sopraansax. Dat gaat Arno doen. En gaat spelen de prachtige sarabande en de bourrée, als een bourrée angloise. Klinkt een beetje naar lekker eten, wat je hier ook kan doen. Hè? Ja.

0: De sarabande en de bourrée angloise. Klinkt inderdaad als een heerlijk gerecht. Zou het ook kunnen wezen, Govert-Jan?
1: Engels bourrée.
0: Ja. En wat is er nou fijner dan op zo'n licht regenachtige dag als vandaag in je favoriete café te gaan zitten met een kopje koffie.
1: De
0: Muiderberg. Of een glaasje champagne, zoals sommigen al hebben.
1: Ja.
0: Laat de bediening maar doorkomen.
1: Ja.
0: Net zoals in Café Zimmerman, die sfeer proberen we een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was. Met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, het was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je serieus. Kreeg hem dus.
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
0: Oké. Okay.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nog altijd naar Parijs van zijn werk.
1: Nou, dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
1: Okay. Oh.
2: Dus dat was ook een overweging.
0: Hmm. Ik begrijp het.
1: Ja. Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speel er nog steeds op die saxofoon.
1: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Nog steeds zo.
0: Goed. Ja. Govert-Jan Bach praat verder met Arno Bornkamp.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè? Partita's, sonaten, gebaseerd op dansvormen. Mm. Niet echt op te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat, en de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. En ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. Ja. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. In die studentenvereniging in Delft en in Leiden, waar ik toen veel speelde.
1: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
1: Ja.
2: En wie kent niet de swingelsingers met de 9e fuga uit de Kunst der Fuge?
1: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier, niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
1: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
1: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam, in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bible Belt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
1: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Jans Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en het moest een virtuoos geweest zijn, voor wie die het schreef.
2: Absoluut, want het ligt heel rottig.
1: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja. En die sopraansax, heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
1: Ja, geweldig. En, ja. Dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dat is natuurlijk enorm. De saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. De wereldmuziek, Paquito de Rivera.
1: Een soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
1: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van instrument wat de menselijke stem eigenlijk op het meeste benadert. En het meest, de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
1: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
1: En hier vond ik het toch ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
1: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja, maar ik nog even een wedervraag.
1: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij de chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara?
1: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Ja. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, mag muziek maken. Een kruisbad.
2: Ja.
1: En kwam toen terug met het gevolg. Er kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
1: Dat het moet enorm trauma geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakte.
2: Ja.
1: En heel veel. En dat, men heeft dus gedacht dat in, of gevonden dat in die chaconnen, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
2: Ja.
1: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoer. Een soort van perspectief.
2: Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, dan zitten ze erin.
1: Ja.
2: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
1: Ja, de noten.
2: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt.
1: Maar als je naar het stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af.
2: Ja,
1: niet zonder kleerscheuren.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Maar je komt aan. Hè?
2: Dat is absoluut.
1: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur van muziekliteratuur van die tijd is het zeer opmerkelijk.
2: Ja.
1: En de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
2: Ja.
0: En daar gaan we ook naar luisteren.
1: Ja.
2: En je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
1: Nou, ik geloof dat je nu moet spelen qua tijd.
0: Dat denken wij even na wat de vraag was.
1: Ja.
0: Want hebben we nu lang genoeg de tijd?
2: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd.
1: Oh, nou, dat is niet erg.
0: Alles mag hier. Bijna alles.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, we gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita.
2: Ja.
1: Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja, de altsax.

0: Een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen, die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij hem begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel, klaversimmel werd orgel, werd het een trio en dan weer zelfs voor koor hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt.
1: Verstopt. Oh ja, verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee,
2: natuurlijk.
1: Daarom, vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die ook voor viool geschreven heeft.
1: Okay.
2: Daar zou ik me niet aan wagen.
1: Dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk. De
2: ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Ja. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He, dus ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Oh, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Tsiemann.
1: Ja, Ersatzcafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dank je wel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië.
0: Ach, wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Zo, ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Tsiemann bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schiek, Claudia Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.

Dat was de kantate Lasse toen het ablegen die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent van Willem Friedemann Bach. En u hoorde Bauerisch Lied sopraan Claudia Schubert-Alt, Wilfried Jochens, tenor en Stefan Schreckensberger bas, samen met de Rheinische Kantorei om dat kleine concert onder leiding van Herman Marx. Nu naar Karl Philipp Emanuel, Bachs tweede zoon, die Emanuel genoemd werd. De bekendste en de best betaalde Bach-muzikus ooit. Met de wereldstad Hamburg als zijn laatste station, waar hij zijn peetvader Telemann opvolgde. Hij was het derde kind van Bach en de tweede zoon die in Weimar geboren werd. In 1714 dus. Hij was op zijn zesde al wees toen zijn moeder, Maria Barbara, in 1720 stierf. Maar hij kon gelukkig bij zijn vader en familie blijven wonen, want de zus van zijn moeder woonde bij vader Sebastian in. En bovendien trouwde deze eind 1722 met zangeres Anna Magdalena Wilke, die dus zijn stiefmoeder werd. Het gezin kon bijeen blijven. Dat was anders dan zijn vader Sebastian had meegemaakt. Die was op zijn negende al volwijze, had binnen een jaar zijn beide ouders verloren. En moest ook gaan wonen bij een andere broer en verhuisde daarvoor. En verloor zo niet alleen zijn ouders, maar ook huis en haard, stad en school en vriendjes. We gaan luisteren naar het mooie concert voor klavercimbal in D-klein van Karl Philipp Emanuel, gespeeld door Gustav Leonhardt en zijn barokensemble.

Dat waren de eerste variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld op piano door Jeremy Denk. Morgen is het hele uur gewijd aan de rest van de Goldberg-variaties. Dit was Geen dag zonder Bach van de Concertzender, ieder werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. Samenstelling en presentatie Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 met muziek van, door en met Bach. Vandaag zouden we doorgaan met de rest van de variaties van de Goldberg-muziek, BWV 988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind, waar het Quod Libet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

Dat waren de laatste variaties, het Kotlibet en de aria van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. Deze nieuwe cd is ook vergezeld van een dvd en Jeremy Denk is een originele denker die verfrissend is en hij heeft weer een mijlpaal gezet, de zoveelste in de behandeling van de Goldberg-variaties. We zullen meer van hem horen. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Morgen gaan we door met een herhaling van het solistenportret van Ellie Ameling. Dat was iets verkeerd gegaan, dat hebben we hersteld. Er is een prachtige solistenaflevering en ik raad u die zeer aan om te luisteren. En nu ga ik van u afscheid nemen. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Het is woensdag, we hebben weer tijd voor een solistenportret. En vandaag is de soliste die we in het zonnetje zetten, Ellie Ameling. Ellie Ameling, die in 1933 geboren werd, volgde zanglessen bij onder andere Pierre Bernac. Ze maakte haar debuut als concertzangeres in 1953... en heeft tijdens haar 40-jarige carrière over de hele wereld opgetreden. Op 23-jarige leeftijd won ze het internationaal vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch. In 1956 was dat. En later het Concours International de Musique in Genève, 2 jaar later in 1958. Ze is vooral bekend om haar interpretaties van Frans- en Duitsstalige liederen, van bijvoorbeeld Franz Schubert, Hugo Wolf en Gabriel Fauré. Zij zong samen met onder andere Gérard Souzet en Dietrich Fischer-Dieskau en werd begeleid door de pianisten Gerald Moore, Jörg Demus, Dalton Baldwin, Irwin Gage en Rudolf Jansen. Ook zong ze sopraanpartijen in oratoria, zoals in Bachs Matthäus Passion. Haar opname uit 1968 van Mahlers vierde symfonie met Bernard Haitink en het Concertgebouworkest gold jarenlang als een standaard. Zij was een uitgesproken liedzangeres en daar verwierf ze internationale roem door. In de jaren 60 was ze bovendien een van de beste Bachzangeressen van die tijd. Maarten het Hart zag haar altijd als de ideale Bachzangeres en voor de doorbraak van de historically informed performance periode was ze dat ook wel. Weinig vibrato, een enorme aandacht voor de tekst, altijd een perfecte uitspraak van de betreffende taal. Zij behoorde in die tijd, samen met Jeanette Baker, tot de grootste zangeressen die een heel breed repertoire hadden. Met uitsluiting van de opera, want dat was voor haar een andere wereld. We sluiten maar meteen aan met de Johannes Passion. In de opname van Karel Münchinger was ze nog net in haar toptijd. U hoort Ich folge dir gleichfalls nach en Zerfließe mein Herze, beide uit de Johannes Passie. Mooi, rustig tempo, ronkende basso continuo, ook erg beschaafd, niet theatraal. Echt liedkunst geprojecteerd op Bach. Alles mag met Bach. Alles mit Bach und nicht ohne ihn.

Ich folge dir gleichfalls en zerfließe mein Herze uit de Johannespassion, werd gezongen door de sopraan Ellie Ameling, begeleid door het Stuttgarter Kammerorchester Karl Münchinger. Uit 1975 was deze opname. In 1966 was de Matthäuspassie onder Karl Münchinger een doorbraak. Hij deed alles met alleen jongenskoor en zorgde voor een dynamische uitvoering, geweldig door Decca opgenomen. Het was eigenlijk de wegbereider voor Nicolaus Arnancourt en de zijnen die echt in de archieven doken. Ellie Ameling glorieert hier en brengt een mooie, doorleefde Bach, strak, maar wel nog steeds zorgvuldig gearticuleerd en verzorgd. En met een groet aan Maarten het Hart, want het is zijn sopraan. U hoort uit de Matthäuspassion: Ich will dir mein Herze schenken, so ist mein Jesus nun gefangen, met Marga Höfgen en Aus Liebe will mein Heiland sterben.

Dat was uit de Matthäus-passie, ich will dir mein Herz schenken. So ist mein Jesus nun gefangen, en aus Liebe will mein Heiland sterben. De solisten Ellie Ameling en ook Marga Höfken-Alt met het Stuttgarter Hymnus Knabenkoor en het Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger. Een nooit op cd uitgekomen opname van Bach-kantates met de grote Ernest Ansermet hebben we voor u geselecteerd. Ameling zingt met Helen Watts het prachtige duet voor sopraan en alt Gedenk aan Jesu bitteren tood uit BWV 101. Niem van ons Herr du treuer Gott. Eerst het beginkoor. Grootse muziek met een grootse architectuur. Bach is dan in 1724 al bezig met het ontwerp van zijn Matthäus-passie. In het duet, denk aan het duet Zo is mijn Jezus nun gevangen uit de Matthäus-passie, dat u net gehoord heeft. In de tijd voorafgaand aan de Matthäus-passie oefent Bach zich in dat ontwerp en laat hij de gemeente wennen aan die diepe taal van de gravitas.

Neem van ons Herr du treuer Gott. U hoorde Ellie Ameling en Helen Watts met het Pro Arte Koor en met l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet. In hetzelfde jaar dat Münchinger met Ameling die vermaarde Matthäuspassie opneemt, kiest ook de strenge Gustav Leonhardt voor haar, wanneer hij het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach gaat opnemen. Daarover in een andere uitzending meer, maar hoor hoe in deze magistrale uitvoering Ellie Ameling zich naadloos voegt in de heldere ideeën van Gustav Leonhardt. Die is niet streng of houterig, als zijn lichaamstaal soms doet vermoeden, maar levendig en speels. Ameling op haar best in deze historische opname. U hoort achtereenvolgens Wils du mein Herze schenken, BWV 518, Bis du bei mir, BWV 508, Dir, dir, Jehova, wil ich singen, BWV 299 en Ich habe genoeg, Schlummert ein, uit BWV 82a.

En dat was Wilst du mein Herz schenken, Bist du bei mir en Ich habe genug, Schlummert ein. U hoorde Ellie Ameling met Gustav Leonard. En tot zover Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Presentatie Joop van Zijl. En de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de concertzender van 1 tot 2. Vandaag is de hele aflevering weer gewijd aan de jarige, om het zo te zeggen, Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden geboren in Weimar. En hij verdient dat, die aandacht, want hij is veel te onbekend. We gaan het hele uur luisteren naar een cd, een nieuwe cd. Een magnifieke constructie van een concert, reconstructie eigenlijk, dat hij op 9 april 1786 gaf. Dat hebben we dus. Dat was 2 jaar voor zijn dood. En dat was daardoor wel getekend. Hij stelde het eigenlijk samen op basis van zijn hele oeuvre. Eerst komt het mooie Magnificat uit 1749. En dat had hij geschreven in de hoop de baan van zijn vader in Leipzig te kunnen krijgen. Wat niet lukte. U hoort mooie muziek. Het is echt Carl Philipp Emanuel. Maar de invloed van vader is nog onmiskenbaar. U gaat het Magnificat horen in de uitvoering van het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans Christoph Rademann.

U hoorde net het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach uit 1749. Het werd gezongen op een nieuwe cd door Elizabeth Watts, sopraan, Wiebke Liemkoel, alt, Lothar Ordinius, tenor, Marcus Eiche, bas, samen met het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek, nu geleid door Hans-Christoph Rademan. De reconstructie van dit prachtig concert uit 1786 had ook ruimte voor een heel mooi koorstuk Heilig ist Gott, voor dubbelkoor. Carl Philipp Emanuel, hij werd Emanuel genoemd door zijn familie, beschouwde dit eigenlijk als zijn zwanenzang. Het is een stuk met ongelooflijke diepte. En het requiem van Mozart, dat hoor je al aankomen. Emanuel was een Bach die uiteindelijk toch een heel eigen stijl ontwikkelde. En hij hoopte dat men hem na zijn dood niet te snel zou vergeten. Nou, we doen ons best, want het is heel mooi. U hoort weer het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan.

U hoorde net het motet Heilig is God van Karl Philipp Emanuel Bach. Het werd gezongen door het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan. En tot slot in dat concert, 1786, klonk die indringende strijkersymfonie in die Sturm und Drang sfeer, overweldigende en originele muziek. Een muziek die een brug slaat naar Mozart en Haydn. Zonder Emanuel Bach was Haydn ondenkbaar geweest. Het wordt heerlijk gespeeld door de Academie voor Alte Muziek Berlin.

U luisterde naar de Missa Brevis, Bachwerkenverzachting 235 in G-klein. En deze werd uitgevoerd door het ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu verder met de Missa BWV 234 in A groot met dezelfde uitvoerende.

Dat was tot besluit de Missa BWV 236 in G-groot, uitgevoerd door het Birkmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Dat waren de vier Lutherse missen, vooruitlopend op de Holy Messen die we de volgende week gaan uitzenden. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de playlist en u kunt ook terugluisteren via Uitzending Gemist. En u kunt ook reageren bij bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we het zeer boeiende solistenportret van Albert Schweitzer laten horen. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator, bij afwezigheid van Joop van Zijl, maar hij komt terug op een dag. Vandaag Albert Schweitzer, een solistenportret. Heel bijzonder dat we opname hebben van hem, want hij is nu al een tijd overleden in 1965 en er zijn toch nog heel wat opnames van hem als organist. Hij werd geboren op 14 januari 1875 in Kaisersberg in de Elzas, wat toen Duits grondgebied was. Albert Schweitzer was een Luthers theoloog, hij was filosoof, hij was muzikus, hij was arts en medisch zendeling. Hij kreeg in 1952 de Nobelprijs voor de vrede. En hij is behalve zijn medische werk in Afrika vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek. En als muzikus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer beleefde naar eigen zeggen een gelukkige jeugd. Hij was wel echter een ziekelijk kind, wat men aan de sterke, gezonde man van later niet zou afzien. Hij was ook, en dat is nog vreemder, laat met lezen en schrijven. En hij leerde slecht. Dat is bij meer genieën zo. We denken maar aan Churchill of aan Einstein. Hij noemde zichzelf een traag en dromerig kind. Daarom dwong hij zichzelf, toen hij opgroeide, om juist die onderwerpen te leren beheersen die moeilijk voor hem waren. Bijvoorbeeld het Hebreeuws. Op muzikaal vlak was hij wel zeer begaafd. Toen hij 7 jaar oud was, had hij reeds een psalm gecomponeerd en speelde hij op het harmonium koraalmelodieën met zelfgevonden harmonieën. Op zijn 8e begon hij al op kerkorgels te spelen. Een hartstocht die hij van zijn grootvader had geërfd. Hij volgde het gymnasium in Mühlhausen met dank aan een oud oom die daar directeur was van een volksschole en bereid was hem in huis te nemen. Zijn vader had dit onderwijs voor hem waarschijnlijk nooit kunnen betalen. In huis bij deze oud oom kwam Albert Schweitzer, de jonge Albert dus, onder strenge tucht te staan, waarvoor hij later zijn diepe dankbaarheid uitte. Op 18 juni 1893, hij is dan 18 jaar, haalde hij met tamelijk middelmatige eindcijfers zijn eindexamen. In oktober van datzelfde jaar ontving hij orgelles van de grote Parijse organist Charles-Marie Widor, bekostigd door een oom die koopman in Parijs was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Widor en Schweitzer. Eind oktober, 1893, datzelfde jaar dus, begon hij filosofie en theologie te studeren in Straatsburg. Slechts onderbroken door zijn militaire dienstplicht in 1894 stortte hij zich op zijn studie en verdiepte zich in de eerste jaren bovenmatig in het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Hij bleef ook op muzikaal vlak bezig als orgelbegeleider bij Bachconcerten, onder andere van de Passionen en cantates van het Sint-Wilhelm-koor in Straatsburg. We gaan nu eerst luisteren naar de beroemde Toccata, Fuga in D-klein, BWV 565. Let wel, een opname uit 1935. En dat is te horen. Orgel opnemen is al zo moeilijk en in die tijd was het toch niet briljant. En toch is het echt Albert Schweitzer die je gaat horen.

U hoorde de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565, gespeeld door Albert Schweitzer op een helaas onbekend orgel. In Straatsburg leerde hij ook de opera's van Wagner kennen. En u zou het niet verwachten, maar Albert Schweitzer ontwikkelde zich als een echte Wagneriaan. En zo benaderde hij Bach ook, wat soms een beetje ingewikkeld was. Na zijn eerste examen theologie in 1898 besloot hij zich, gesteund door een beurs, zich nu op de filosofie toe te leggen. Daartoe verhuisde hij naar Parijs, waar hij opnieuw orgellessen van Widor volgde en zich verdiepte in de filosoof Immanuel Kant. De toen nog niet al te grote wereldstad Willem zeer, behalve de nieuwe orgels. De klank was dreunend en droog van Schweitzer. Eind juli dat jaar keerde hij terug naar Straatsburg en promoveerde op Kant. En daar in Straatsburg hield hij in het Duits colleges over filosofen als Friedrich Nietzsche en Arthur Schopenhauer en Goethes Faust. In 1900 behaalde hij de graad van dokter in de theologie met zijn werk over het avondmaal. In 1902 begon hij colleges te geven aan de theologische faculteit aldaar. En in 1905 publiceerde hij in het Frans een biografie over Johann Sebastian Bach. Hoewel Albert Schweitzer, een van de grootste Bach-kenners ooit, ook een voortreffelijk organist was, speelde hij Bachs werk toch niet zo zwaar aangezet als toen gebruikelijk was. Hij is natuurlijk toch meer bekend geworden door zijn werk als arts in Lambarene. Maar onderschat niet hoeveel hij gedaan heeft voor de muziek van Bach. Wij zullen zijn cv later vervolgen, maar eerst gaan we naar ontzettend leuke muziek luisteren van een cd gemaakt in Afrika met de titel Lambarene, Bach to Africa, in het Engels Back to Africa. En in de cd wordt een verbinding gemaakt van stukken van Bach samen met Afrikaanse ritmes en instrumenten. Luister maar naar het beginkoor van Johannespassion, Herr unser Herrscher.

U hoorde een bewerking van de cd Lambarena, Back to Africa, Bach to Africa, van Herr Oeserherrscher van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. In 1905 voltooide Albert Schweitzer een studie over de bouw van het orgel. Ja, het orgel was heel erg belangrijk voor hem, het instrument, het apparaat. Hij had bij zijn bed in Gunsbach, het stadje van Albert Schweitzer, we zijn er net op bedevaart naartoe geweest, een portret van Silbermann hangen. En daarna, na dat boek over het orgel, begon hij met de studie medicijnen, een derde studie, om tropenarts in Afrika te worden. Al langer liep hij namelijk rond met het idee iets te doen aan het voor hem onbegrijpelijke gegeven dat hij een gelukkig leven leiden mocht, terwijl er zoveel mensen met leed en zorg kampten. In zijn vriendenkring werd zijn voornemen niet goed ontvangen. Men betoogde dat hij uiteindelijk meer goeds kon doen door vanuit Europa zijn wetenschappelijke kennis te verspreiden. Maar Schweitzer, zo was hij, hield voet bij stuk en begon in oktober 1905, dus nog op zijn 30ste, aan de studie medicijnen en bood zijn diensten aan het Parijse zendingsgenootschap. Drukke jaren braken aan, want na zijn studie medicijnen bleef hij ook orgel spelen. Was hij predikant en docent in de theologie in Straatsburg. Wel legde hij in 1906 zijn functie als directeur van het theologisch seminarium naast zich neer. Desalniettemin had hij regelmatig een moeheidscrisis, met name tijdens examendagen. In oktober 1911 volbracht hij zijn medisch staatsexamen, waarna hij nog slechts een jaar in een kliniek moest werken en een dissertatie moest schrijven om als arts aan het werk te mogen. Voor zijn dissertatie onderzocht Schweitzer vanuit medisch oogpunt of Jezus' messiasverwachtingen ontsproten uit een geestesziekte. En dat was niet zo, volgens Schweitzer. Tijdens het schrijven van deze dissertatie begon hij zich voor te bereiden op zijn reis naar Afrika. In 1912 stopte hij colleges te geven en nam hij ontslag als predikant. Nadat hij het Parijse zendingsgenootschap had overtuigd dat hij alleen als arts en niet als onorthodox christen en predikant naar Afrika af zou reizen, en nadat het Franse ministerie van koloniën toestond dat een arts met alleen een Duits diploma uitgezonden kon worden, kon hij met zijn echtgenote Helene Breslau eindelijk op reis. U hoort hem nu in dat ongelooflijke jeugdwerk van Johann Sebastian, de Passacaglia voor orgel. Hier ontmoeten twee jonge genieën elkaar. De ostinato, die doorgaande baslijn in dit magistrale werk lekt dezelfde energie uit te stralen, waarmee de bijzondere mens, Albert Schweitzer, wist door te zetten tegen de stroom in en zich vestigde in Lambarene, waar hij altijd Bach bleef spelen, vooral om het daar vol te houden, dat werk. En ook, zoals hij zelf zegt, als troost. Die muziek had hij nodig. Hij kreeg een geprepareerde piano om daar te kunnen blijven spelen, met holtes in de toetsen om het vocht van het regenwoud af te voeren en met een soort van pedaalwerk dat leek alsof hij toch een orgel speelde. En die troost kreeg hij door zelf de muziek te spelen. Twee mensen hadden hem diepgaand beïnvloed. Jezus van Nazareth en Johann Sebastian Bach.

U hoorde de Passacaglia in C-klein, Bach werken verzaagd iets 582, gespeeld door Albert Schweitzer op het orgel van de All Hallows Church in Londen. Opname uit 1951. Albert Schweitzer was in zijn tijd echt een zeer beroemd organist. Hij speelde echt overal, de hele wereld. En ook in Nederland. Hij speelde in de Vrije Gemeente, wat nu Paradiso is. Hij speelde in Groningen, in de Martinikerk. Hij speelde in de BAVO in Haarlem. En hij deed dat vooral om geld bij elkaar te verzamelen voor zijn Lamarende-project. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de muziek van Johann Sebastian Bach en bestudeerde onder andere de religieuze elementen in deze muziek. Daaruit voortvloeiend ontwikkelde en publiceerde hij een eenvoudige, onopgesmukte stijl van uitvoeren, waarvan hij vond dat dat meer paste bij Bach en zijn tijd. En dit werkte hij uit in zijn beroemde biografie Johann Sebastian Bach, dat hij in 1905 eerst schreef in het Frans op verzoek van de Parijse organist en zijn leraar Charles Midor-Widor. Later werd het uitgebreid en in het Duits uitgegeven. Dit boek, deze biografie, die nog steeds een standaardbiografie is, zette een trend in die zeer lang de stijl van uitvoering van Bachs muziek heeft beïnvloed. In die zin was hij eigenlijk een wegbereider voor de authentieke aanpak. Ook het ontstaan van de Nederlandse Bachvereniging, die zich verzette tegen de pathetische uitvoering van Willem Bengelberg in het Concertgebouw, was gestoeld op zijn opvattingen om de eenvoud in Bachs muziek te zoeken. Hij stond ook bekend om zijn actieve belangstelling voor de constructie, zeg maar de techniek van het orgel. In 1951 instigeerde hij in de vrijzinnig protestantse Levenbergkerk te Utrecht de bouw van een nieuw orgel. Dit werd enkele jaren later opgeleverd uit de werkplaats van de Zaanse orgelmaker Flintrop, met wie hij reeds eerder had samengewerkt. Dit instrument is het enige blijvende markeringsobject in Nederland van Schweitzers visie op de moderne orgelbouw, die vele jaren eerder in de Elsasse orgelreform tot uitdrukking was gekomen. We luisteren nu naar het orgelprelude, orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straßburg, 1936 opgenomen.

U luisterde naar Schmücke dich, o liebe Seele, koraalprelude 654 op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straatsburg, gespeeld in 1936 door Albert Schweitzer zelf. Schweitzer als denker en als mens kunnen eigenlijk niet worden opgesplitst in segmenten. Daarvoor waren zijn denken, overtuiging en handelen te veel één. Voor een goed overzicht echter is het toch handig zijn theologische, muzikologische, filosofische en medische werk apart te beschrijven. Dat gaan we hier nu verder niet doen, zie verder onder Wikipedia. Van belang zijn zijn nieuwtestamentische studies. En de latere, die mystiek des apostel Paulus uit 1930, beschrijft zijn belangstelling voor de messiaanse verwachting, voor de christelijke eschatologie, over het einde der tijden, over de verlossing van het lijden en de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Overigens wordt zijn werk ook gekleurd door een enigszins pantheïstische inslag en door zijn belangstelling voor filosofieën, ook die uit India. In feite zou je Albert Schweitzer ook een mysticus kunnen noemen. In dezelfde zin als Johann Sebastian Bach ook een mysticus was. Het kernpunt van Schweitzer filosofie is de term eerbied voor het leven. In zijn ogen was de beschaving in verval vanwege een algemeen gebrek aan de wil om lief te hebben. Naar zijn stellige overtuiging moet men het hele leven eerbiedigen en daarmee ook lief hebben. Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de dan vooral bij jongeren populaire filosofie van Friedrich Nietzsche. Hij had meer op met de denktrand van de Russische schrijver Leo Tolstoy, wiens werk hij zeer bewonderde. Sommige tijdgenoten vergeleken Schweitzers denken met dat van Franciscus van Assisi, wat hij niet tegensprak. Zijn persoonlijke credo was: ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. U hoort nu het Ruhrtwohl uit Johannes Passion uit de CD Lamarena Back to Africa.

U hoort het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan, Christophe Prigardien, tenor, Steven Verku, bas en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Carl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihn. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via Olaf Bach, de Olaf Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen en met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want ja, daar is het nog wel eens wat slechts tussen, de buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen ook veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons, neven en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen, tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Bengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de plank heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakt een leuke cd met een selectie uit het notenbuchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huizen Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und die Stimme. Een soort van ontbijtmuziek. U hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, die u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de tischharfe en de spitsharfe.

U hoorde John Potter in een bewerking van Wacht auf, ruft uns Systeme, kantate 148, in een bewerking van Tragicomedie van Stephen Stubbs. In 1722, toen Bach net een jaar getrouwd was met Anna Magdalena, Mühlke heette ze eigenlijk, stelde hij een soort van boekje samen met stukken van hemzelf en tijdgenoten. Een soort van oefenboekje voor zijn vrouw Anna Magdalena. Van het eerste deeltje is helaas maar weinig bewaard gebleven. Anna Magdalena schreef wel het titelblad en nog een paar stukken erin, ook wat Franse suites. Het meeste is echter van Jan Sebastian zelf, een soort van lesboekje. In 1725, de Bachjes zijn dan al 2 jaar in Leipzig en wonen bij de Thomasschule, kwam er een tweede boekje waarin ook stukjes van de kinderen staan, zoals van Carl Philipp Emanuel. Het is een intiem inkijkje in het dagelijks leven van muziekgezin Johann Sebastian Bach. Bach zei zelf ooit dat zijn familie allemaal rasmuzikanten waren. Het beeld van het muziekmakende gezin sprak in de romantiek al erg tot verbeelding. Maar in 1930 kwam een boekje uit dat dat beeld nog meer romantiseerde. Die kleine chroniek der Anna Magdalena Bach. Dat zou geschreven zijn door haarzelf. Honderdduizenden werden er van gedrukt tot nu toe. Het was een slimme aanpak. In de grote leemte van het persoonlijke leven van genie Johann Sebastian Bach kwam er ineens een soort van heilige leven van de hand van zijn tweede vrouw tevoorschijn. De toen bekende feiten en documenten werden zeer handig en vakkundig verwerkt in het boekje. Naast de enorme vrijheid die de auteur zich veroorloofde om een beeld op te trekken van de ideale christelijke huisvader en echtgenoot die hij in de ogen van zijn vrouw zou kunnen zijn. Eigenlijk een gedurfde feministische manoeuvre in het door Bach zelf al bepaalde duidelijke mannenklimaat waarin de vrouw amper een rol speelde en nooit werd genoemd in biografieën en geslachtslijsten. Het boekje kunt u winnen, ja luisteraar, als u de naam van de eigenlijke auteur kent en die mailt aan bach@concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar alle delen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, versie 1725.

U hoort een aantal delen uit de bewerking van Stephen Stubbs met zijn Tragicomedia en John Potter als tenor uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach in de versie van 1725. De vraag was wie de schrijver was van die kleine kroniek der Anna Magdalena Bach. En als u dat weet, kunt u het boekje winnen en dan moet u dat even mailen naar bach@concertzender.nl. U weet het, de playlist, daar staat alles op en u kunt ook altijd reageren via dit mailadres. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we de rest van de Notenbüchlein gaan horen. Goedemiddag.

Vandaag gaan we verder met de heerlijke cd van Tragicomedia, dames en heren. Welkom weer bij Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met stukken uit dat notenbuchlein voor Anna Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. Gisteren hoorde u tot besluit het innige Bis du bei mir. Dat is lang aan Bach toegeschreven, maar het is van een van zijn zeer gewaardeerde collega's, meneer Stölzl. Een man die in Erfurt woonde en onder meer opera's schreef. Vandaag het kleinoot uit het boekje van 1725, de aria die later in 1741 de inzet zou worden van de 30 variaties voor Graaf von Keyserlingk. Voor hem gespeeld tijdens de zware nachtelijke uren door zijn muzikale lakei Goldberg. Deze Goldberg had een kamertje naast de slaapkamer van de graaf die zulke slapeloosheid leed dat hij toch niet kon slapen en daarom nog mooie muziek wou horen. Dus de muziek van de aria uit de Goldberg-variaties was toen nog gewoon een geliefd liedje. Dat werd aan de keukentafel in huis Bach gezongen. En dat werd dus het haast triviale uitgangspunt voor het magistrale werk dat de Goldberg-variaties zou worden. Daarna zingt John Potter uit Cantate 82 Ich habe genug. De bewerking die Anna Magdalena zelf opschreef voor haar sopraanstem in hogere ligging dus. We laten die sopraanversie nog wel eens een keertje horen. Maar voor iedere stem is deze lullaby, schlummert ein ihr matten Augen, heerlijk om te zingen.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit kantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren. En dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande. Soms een air of een gavotte. En dan menu het 1 en 2 en dan een gieke ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rückerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Dat was ter afsluiting vandaag de Franse suite 1, 2 en 3, BWV 812, 813 en 814, gespeeld door Joseph Payne op een klaversymbool als een kopie van Rückers 1628. Dit was weer vandaag een aflevering van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. U kunt altijd uw commentaar en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl en u kunt ook op het internet de speellijst, de playlist van vandaag vinden. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van Doer en van Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag is het solistendag, de woensdag. En we gaan luisteren naar Ivo Jansen met de dubbel S. Geboren in 1963 in Venlo. Hij studeerde in Amsterdam bij Jan Wijn aan het Zweling Conservatorium en won diverse prijzen. Maakte in 1988 zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam. Tussen 1994 en 2006 maakte Jansen voor zijn eigen label Void Classics opname met het complete klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Jansen geniet verder bekendheid als speler van kamermuziek en deelde het podium met artiesten zoals saxofonist Arno Bornkamp, die u enkele weken geleden kon horen in Café Zimmerman, maar ook met cellist Heinrich Schief, het Matanji Quartet en het Kalifax Rietquintet. En ook treedt Jansen heel vaak op met de schrijfster, dichteres Anna Enquist. Dat werk heeft geresulteerd in een aantal lezingen van Anna Enquist. En dat komt prachtig uit in het boek van haar. Dat indrukwekkende boek Contrapunt. Dat wordt afgewisseld met delen uit de Goldberg-variaties, gespeeld dus door Ivo Jansen. Het is prachtig uitgegeven als luisterboek, met dus de muziek erbij en de stem van Anna Enquist zelf, bij Roemenstein Uitgevers in Amsterdam. Vandaag kiezen wij even voor een stukje van die Goldberg-variaties, de aria die we eigenlijk al begin van de week hoorden, Ivo Jansen.

U hoorde de aria uit de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op piano. Deze speelt een grote rol in het boek Contrapunt van Anne Enquist, waarin gesproken en begeleid door delen uit de Goldberg-variaties door deze Ivo Jansen. In oktober 2009 verhuisde Ivo Jansen naar een voormalig munitieschip in het centrum van Amsterdam, aan de Witteburgergracht. Niet zomaar een aken, maar een oud munitieschip. Groot dus. Vanaf de allereerste bezichtiging van deze woonboot met zijn robuuste, zeer waardige betonnen romp en zware eikenhouten opbouw was duidelijk dat hier iets bijzonders van te maken was. En al snel kreeg een avontuurlijk idee vaste vorm. Een concertzaal op het water, midden in de stad. En Ivo Jansen is goed met zijn handen, niet alleen op de piano, maar ook met hout en zaagmachine. En hij ging zelf aan de slag. U kunt het allemaal zien op zijn site. Inmiddels, bijna 5 jaar geleden, is het moment aangekomen dat de eerste concerten op de boot plaats hebben gevonden, een paar weken geleden. In een ruimte van 6 bij 12 meter. In het midden ook nog eens 6 meter hoog, met plaats voor 100 man publiek, allerlei een soort van balkon. Midden in Amsterdam, op een woonschip, Jansen Beton, muziek voor onder. Openingsconcerten hebben dus al plaatsgevonden in mei, en als u van pianomuziek houdt of van woonboten, en liefst van allebei, kom dan een keer luisteren. De Kunst der Fuge, de climax der fuga's, de moeder aller fuga's. Bach werkte er in zijn laatste jaren aan en wou het ook uitgeven. Hij maakte het niet af. Hij is echter niet gestorven onder de laatste fuga. Dat heeft zijn zoon Carl Philipp Emanuel waarschijnlijk verklaard om de verkoop van de Kunst der Fuge te stimuleren, te romantiseren eigenlijk. De Kunst der Fuge is zo'n abstract werk dat we niet eens duidelijk weten voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. We nemen toch wel aan voor klaverzimbel, 1 of 2, maar veel muzici nemen de vrijheid om het op hun eigen instrumenten te spelen. Voor strijkkwartet, voor orkest, voor saxofoonkwartet. Ja, dus op de vleugel is het eigenlijk tamelijk modaal. Maar Ivo Jansen, die doet het op zijn eigen overtuigende manier. Het staat als een huis, nee, als een woonboot van beton in Amsterdam. We laten nu Ivo los op de Kunst der Fuge.

Koens ter Voege, BWV 1080. Gespeeld door Ivo Jansen, die inmiddels een concertzaal heeft gemaakt van zijn woonboot. Alles is te vinden op internet. Op internet ook de playlist van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik dank u weer voor uw aandacht.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcentrum. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag gaan we nog even door met de rest van de Koenstig Voelken, waar we gisteren mee begonnen met Ivo Jansen op klavier. En daarna gaan we naar de fuga's van Mozart toe. Maar eerst dus de laatste stukken uit de Koenstig Voelken tot en met Contrapuntus 14, waar dus Bach zou zijn gestorven, maar hij heeft het gewoon niet afgemaakt. U hoort Ivo Jansen op piano.

U hoorde de laatste delen uit de Kunstgefuge, gespeeld op piano door Ivo Jansen. Mozart was al een gevierd en beroemd muzikus toen hij in 1782 merkte dat hij toch een soort van fundament miste. Dat ging zo. Iedere zondagmiddag bezocht hij soirées bij de Nederlandse baron van Swieten, diplomaat en lijfarts van de keizer in Wenen, waar hij Weense muzici in contact bracht met vooral barokmuziek. Händel en Bach. Van Händel wel oratoria, van Bach geen kerkmuziek, maar het Wohltemperierte Klavier. Van Swieten vroeg Mozart om stukken van die van Bach van het Wohltemperierte Klavier te bewerken voor strijktrio, zodat ze makkelijk op de soirées konden worden uitgevoerd. Onder andere door Van Swieten zelf en Mozart en anderen die er waren. Maar die konden allemaal spelen. Een paar adagio's, je zou kunnen zeggen dat zijn echte preludes, componeerde Mozart zelf. En de fuga's die dan steeds volgen waren van Sebastiaan of van een van zijn zoons. We gaan hier nog een andere keer meer aandacht aan besteden, omdat we ook een aantal werken hebben van Mozart, waar als het ware die fuga's van Bach zijn geïntegreerd in zijn eigen aanpak. Nu deze zes preludes en fuga's, KV 404a, en van die adagio's, dat zijn eigenlijk de preludes, zijn alleen de eerste, de vierde en de vijfde van Mozart zelf. En ieder adagio wordt dus gevolgd door een fuga. Zie verder op de playlist. U gaat luisteren naar het Trio Phoenix op Fuga Libera.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Vandaag gaan we verder met het vervolg op aflevering 184, waar we al wat stukken voor strijktrio van Mozart lieten horen. Stukken waarin hij zich oefende in het contrapunt middels fuga's van Johann Sebastian Bach uit het wohltempererte klavier. Vandaag is de hele uitzending daaraan gewijd, aan dat omgaan van Mozart met de fuga's van Bach. We laten ook horen hoe prachtig de volwassen, maar nog leergierige Mozart die fuga-aanpak volledig geïntegreerd heeft in zijn werk. En we horen een aantal van die werken langskomen, waar dat zo geslaagd is, de Jupiter-symfonie en het Requiem. Maar nu eerst, de Academie voor Alte Muziek maakte een nieuwe, zeer boeiende cd onder de naam Adagios and Fugues after J.S. Bach. En die cd is wel gewijd aan die bewerkingen van stukken uit het wohltempererte klavier. Het ging namelijk zo. De Nederlandse Baron van Swieten bracht Mozart op zijn zondagse soirées

in contact met barokmuziek van Händel en Bach. En Mozart die dacht inderdaad dat hij toch nog wat te leren had. Hij was al beroemd, maar hij ging nog verder. En zo bewerkte hij de Messiaen van Händel tot het Duitsstalige Der Messias en een aantal van die Vigas van Bach uit het Holtemperierte Klavier. En die voorzag hij steeds van een prachtig preludium als een langzame inleiding. Dus, voordat de fuga kwam, kwam eerst een adagio van Mozart en dan de bewerking van een fuga van Bach. U hoort nu eerst de prelude en fuga in D, Hugel 405, en dat is naar BWV 877 en 867. U hoort de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde Prelude, Fuga in D-klein, Kögel 405, naar stukken uit het Wolter Britte Klavier van Bach, 867, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. In hetzelfde principe van Preludium langzaam en Fuga meestal snel, maar dan op twee fortepiano's. Eerst echt Mozart in het eerste langzame stuk en dan in de Fuga, ja, daar herkennen we meteen de hand van die andere meester, Johann Sebastian Bach. Prachtig zoals hier deze twee genieën elkaar ontmoeten. En in die Fuga, op die pianofortes, herkent u misschien al het stuk dat later Mozart zag gebruiken in zijn beroemde Adagio en Fuga in C klein, Kögel 546. En aansluitend op dat stuk met de pianofortes hoort u dat ook spelen. Dit stuk, dat beroemde Adagio en Fuga in C klein, is een zeer smartelijk en dramatisch stuk, wat eigenlijk al vooruitloopt op de fuga's van het Requiem. Het was mijn moeders voorkeur op haar begrafenis om dit te laten spelen. En we gebruikten een opname van het Amadeus Quartet. Prachtig. Hier hoort u nu een prachtige uitvoering op tijd-eigen instrumenten door de Academie für Alte Musik Berlin.